0: nieuws. Premier De Wever heeft gisteravond opnieuw rond de tafel gezeten met zijn topministers over de begroting. De Arizona-partijen moeten dat gat van 10 miljard euro dichtrijden. De Wever kijkt nog steeds naar besparingen in de gezondheidszorg, lagere ziekteuitkeringen en een mogelijke indexsprong. Hoewel het kernkabinet hoopt op een doorbraak, wordt het erg nipt om de deadline van 13 oktober te halen. De redders aan de kust hebben een opvallend drukke zomer achter de rug. De kustreddingsdienst moest meer dan 500 keer tussenkomen. In ruim 220 gevallen ging het om zwemmers in nood en dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Die stijging heeft te maken met de verraderlijke stroming, maar ook met de zwemmers zelf, zegt de kustreddingsdienst. Naast de reddingsoperaties in het water moesten de strandredders afgelopen zomer ook meer dan 1000 verloren gelopen personen opsporen. Na de massale en soms gewelddadige protesten bindt de Franse regering in. Premier Le Cornu kondigt aan dat er volgend jaar 1,2 miljard euro extra naar het onderwijs gaat, wat het totale budget op 64 miljard brengt. De Franse regering belooft ook te luisteren naar de eisen van de scholieren en leerkrachten. Die voorstellen worden de komende maanden concreet uitgewerkt. In de Gaza zijn opnieuw 5 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Israëlische leger zijn onder de slachtoffers ook 2 terroristen van Hamas. De nieuwe geweldopstootjes komen er exact 3 jaar na het begin van de oorlog, die destijds startte met de bloedige inval van Hamas op een Israëlisch muziekfestival. In Spanje is Mari Carmen overleden, het absolute symbool van de Spaanse wooncrisis. De vrouw van 87 werd wereldnieuws toen ze in Madrid uit haar appartement werd gezet omdat haar huurprijs plots was verdrievoudigd. Hoewel ze uiteindelijk mocht terugkeren, bleef ze het gezicht van de massale protesten tegen de woningnood en de torenhoge huurprijzen in Spanje. Maar helaas is de vrouw nu overleden. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag, afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

entendre, Gigi?

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag. Afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Guy De Wever heeft gisteravond opnieuw rond de tafel gezeten met zijn topministers over de begroting. De Arizona-partijen moeten dat gat van 10 miljard euro dichtrijden. De Wever kijkt nog steeds naar besparingen in de gezondheidszorg, lagere ziekteuitkeringen en een mogelijke indexsprong. Hoewel het kernkabinet hoopt op een doorbraak, wordt het erg nipt om de deadline van 13 oktober te halen. De redders aan de kust hebben een opvallend drukke zomer achter de rug. De kustreddingsdienst moest meer dan 500 keer tussenkomen. In ruim 220 gevallen ging het om zwemmers in nood en dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Die stijging heeft te maken met de verraderlijke stroming, maar ook met de zwemmers zelf, zegt de kustreddingsdienst. Naast de reddingsoperaties in het water moesten de strandredders afgelopen zomer ook meer dan 1000 verloren gelopen personen opsporen. Na de massale en soms gewelddadige protesten bindt de Franse regering in. Premier Le Cornu kondigt aan dat er volgend jaar 1,2 miljard euro extra naar het onderwijs gaat, wat het totale budget op 64 miljard brengt. De Franse regering belooft ook te luisteren naar de eisen van de scholieren en leerkrachten. Die voorstellen worden de komende maanden concreet uitgewerkt. In de Gaza zijn opnieuw 5 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Israëlische leger zijn onder de slachtoffers ook 2 terroristen van Hamas. De nieuwe geweldopstootjes komen er exact 3 jaar na het begin van de oorlog, die destijds startte met de bloedige inval van Hamas op een Israëlisch muziekfestival. In Spanje is Mari Carmen overleden, het absolute symbool van de Spaanse wooncrisis. De vrouw van 87 werd wereldnieuws toen ze in Madrid uit haar appartement werd gezet, omdat haar huurprijs plots was verdrievoudigd. Hoewel ze uiteindelijk mocht terugkeren, bleef ze het gezicht van de massale protesten tegen de woningnood en de torenhoge huurprijzen in Spanje. Maar helaas is de vrouw nu overleden. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag, afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: dat je weer afstemt op jouw dagelijkse portie geschiedenis in de teletijdmachine. Op 8 oktober in het jaar 2000 vinden in ons land de laatste lokale verkiezingen plaats die door de federale overheid zijn georganiseerd. Het ging om de gemeenteraad en de provincieraad die de bevoegdheid werden van de drie gewesten. Die eerste verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad vonden dan, dag op dag 6 jaar later, plaats in 2006. Algemeen gezien was het kartel CD&V-NVA de winnaar voor heel Vlaanderen. VLD was de grote verliezer, behalve dan in de steden waar bekende liberale burgemeesters al in de gemeenteraad zetelden. Op 8 oktober 2018 is Ilianne Liekendaal overleden. De procureur-generaal raakte publiek bekend toen ze op de eerste dag van het Augusta-helikopterschandaal vluchtte voor de televisiecamera's en fotografen en zich hierdoor vastliep op de deur van de lift. De eerste Belgische vrouwelijke procureur-generaal van het Hof van Cassatie haalde onderzoeksrechter Jean-Marc Connerot van de zaak Dutroux in het zogenaamde spaghetti-arrest. Connerot was ingegaan op een uitnodiging voor een spaghettifeestje bij de familie van enkele slachtoffers van Dutroux. Volgens de advocaten van Marc Dutroux stelde onderzoeksrechter Connerot zich hierdoor partijdig op. Procureur-generaal Ilianne Liekendaal overleed vandaag in 2018, maar het nieuws raakte pas 2 weken later bekend. Che Guevara wordt in 1967 gevangen genomen in Bolivia. De marxistische revolutionair en guerrilla-leider werd opgepakt door het Boliviaanse leger op vraag van de CIA. Een dag later werd hij geëxecuteerd, wat volgens de CIA niet de bedoeling was. 30 jaar later, in 1997, werden de overblijfselen van Che Guevara en 6 kameraden naar Cuba overgebracht en met militaire eer bijgezet in een mausoleum in Santa Clara. Che Guevara was lid van Fidel Castro's revolutionaire beweging, maar ze gingen uiteindelijk elk hun eigen weg. Voor de ene is Che Guevara een romantische vrijheidsstrijder, voor de andere is hij een moordenaar en terrorist. In 1958 plantte Zweedse chirurg Acke Senning de eerste pacemaker in. Dat was bij de 43-jarige Arne Larsen. Het apparaat moest na een paar uur al vervangen worden. Pacemakers worden gevoed door een batterij. Larsen kreeg in 43 jaar tijd 26 keer een nieuwe pacemaker. Hij leefde een normaal gezond leven. Hij werd 86. Nu gaan pacemakers wel 10 jaar mee. Célestin Frenet overlijdt in 1966, dag op dag 60 jaar geleden. In 1920 stond hij voor het eerst voor de klas. Hij merkte op dat de leerlingen niet erg geïnteresseerd waren in de leerstof, maar wel zeer enthousiast reageerden als het over hun eigen leefwereld ging. Daarom begon hij elke les vanuit het alledaagse leven van de leerlingen en niet vanuit de abstracte intelligentie. Frenet kreeg echter tegenstand van de rijke klasse. Na 13 jaar werd hij in 1933 ontslagen als leraar. Samen met zijn vrouw Elise begon hij dan maar een eigen school, het Frenet-onderwijs. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag. Afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

besluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

0: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Het is 7 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws. Guy De Wever heeft gisteravond opnieuw rond de tafel gezeten met zijn topministers over de begroting. De Arizona-partijen moeten dat gat van 10 miljard euro dichtrijden. De Wever kijkt nog steeds naar besparingen in de gezondheidszorg, lagere ziekteuitkeringen en een mogelijke indexsprong. Hoewel het kernkabinet hoopt op een doorbraak, wordt het erg nipt om de deadline van 13 oktober te halen. De redders aan de kust hebben een opvallend drukke zomer achter de rug. De kustreddingsdienst moest meer dan 500 keer tussenkomen. In ruim 220 gevallen ging het om zwemmers in nood, en dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Die stijging heeft te maken met de verraderlijke stroming, maar ook met de zwemmers zelf, zegt de kustreddingsdienst. Naast de reddingsoperaties in het water moesten de strandredders afgelopen zomer ook meer dan 1000 verloren gelopen personen opsporen. Na de massale en soms gewelddadige protesten bindt de Franse regering in. Premier Le Cornu kondigt aan dat er volgend jaar 1,2 miljard euro extra naar het onderwijs gaat, wat het totale budget op 64 miljard brengt. De Franse regering belooft ook te luisteren naar de eisen van de scholieren en leerkrachten. Die voorstellen worden de komende maanden concreet uitgewerkt. In de Gaza zijn opnieuw 5 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Israëlische leger zijn onder de slachtoffers ook 2 terroristen van Hamas. De nieuwe geweldopstootjes komen er exact 3 jaar na het begin van de oorlog, die destijds startte met de bloedige inval van Hamas op een Israëlisch muziekfestival. In Spanje is Mari Carmen overleden, het absolute symbool van de Spaanse wooncrisis. De vrouw van 87 werd wereldnieuws toen ze in Madrid uit haar appartement werd gezet, omdat haar huurprijs plots was verdrievoudigd. Hoewel ze uiteindelijk mocht terugkeren, bleef ze het gezicht van de massale protesten tegen de woningnood en de torenhoge huurprijzen in Spanje. Maar helaas is de vrouw nu overleden. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag, afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
3: De wakkere wekker.
1: Goedemorgen.
4: Ook goedemorgen.
1: Radio.

0: fire, the ring of fire.
1: ...25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer

0: nieuws. Premier De Wever heeft gisteravond opnieuw rond de tafel gezeten met zijn topministers over de begroting. De Arizona-partijen moeten dat gat van 10 miljard euro dichtrijden. De Wever kijkt nog steeds naar besparingen in de gezondheidszorg, lagere ziekteuitkeringen en een mogelijke indexsprong. Hoewel het kernkabinet hoopt op een doorbraak, wordt het erg nipt om de deadline van 13 oktober te halen. De redders aan de kust hebben een opvallend drukke zomer achter de rug. De kustreddingsdienst moest meer dan 500 keer tussenkomen. In ruim 220 gevallen ging het om zwemmers in nood en dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. Die stijging heeft te maken met de verraderlijke stroming, maar ook met de zwemmers zelf, zegt de kustreddingsdienst. Naast de reddingsoperaties in het water moesten de strandredders afgelopen zomer ook meer dan 1000 verloren gelopen personen opsporen. Na de massale en soms gewelddadige protesten bindt de Franse regering in. Premier Le Cornu kondigt aan dat er volgend jaar 1,2 miljard euro extra naar het onderwijs gaat, wat het totale budget op 64 miljard brengt. De Franse regering belooft ook te luisteren naar de eisen van de scholieren en leerkrachten. Die voorstellen worden de komende maanden concreet uitgewerkt. In de Gaza zijn opnieuw 5 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Israëlische leger zijn onder de slachtoffers ook 2 terroristen van Hamas. De nieuwe geweldopstootjes komen er exact 3 jaar na het begin van de oorlog, die destijds startte met de bloedige inval van Hamas op een Israëlisch muziekfestival. In Spanje is Marie Carmen overleden, het absolute symbool van de Spaanse wooncrisis. De vrouw van 87 werd wereldnieuws toen ze in Madrid uit haar appartement werd gezet omdat haar huurprijs plots was verdrievoudigd. Hoewel ze uiteindelijk mocht terugkeren, bleef ze het gezicht van de massale protesten tegen de woningnood en de torenhoge huurprijzen in Spanje. Maar helaas is de vrouw nu overleden. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag, afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
1: Radio Oost-West.
2: De Wakkere Wekker.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
4: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus de Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag. Afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.

0: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West.
2: Zondag 8 november organiseert...

0: volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be. Gewoon gezellig, Radio
1: Oost-West. Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Morgen organiseert Vooruit Tielt in de Baar van de Europahal een gratis infoavond over erfrecht en erfbelasting. Vlaams parlementslid en advocaat Simon Beekaert maakt er de aanwezigen wegwijs in de belangrijkste regels en mogelijkheden. Het voorwoord wordt verzorgd door schepen en partijgenoot Birger de Koning. Er komt onder meer aan bod hoe partners elkaar kunnen beschermen, welke mogelijkheden er zijn om te schenken of na te laten aan kinderen en hoe je op tijd kan plannen. Leren vliegen met een drone. Belgian Drone Cadets organiseert de herfstvakantie die eraan komt na een succesvolle editie in het voorjaar opnieuw een drone bootcamp in Campus De Reinaert in Tielt. Op woensdag 4 november komen ze naar Tielt. Een dag later strijkt de bootcamp neer in Waregem. Kinderen van 8 tot 13 jaar trekken een pilotenpak aan, krijgen een briefing en nemen dan zelf de controle over een echte drone. Inschrijven kan via belgiandronecadetswebshop.be. Zondag opent PPC Pittem de deuren voor het brede publiek tijdens de tweede editie van de Open Geestdagen. Bezoekers krijgen er een unieke blik achter de schermen van het psychiatrisch ziekenhuis en ontdekken hoe hedendaagse psychiatrie en psychotherapeutische zorg er in de praktijk uitziet. Langs een uitgestippeld parcours maken bezoekers kennis met verschillende zorgpaden, therapievormen en expertises. Het postkantoor van Pittem dreigt te verdwijnen. Begin september raakte bekend dat de federale overheid een wetsvoorstel klaar heeft waardoor 21 Vlaamse kantoren met sluiting bedreigd zijn. Ook het kantoor in Pittem staat op die lijst. In een brief aan de bevoegde minister tekent het gemeentebestuur daar alvast formeel protest tegen aan. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag. Afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdagen in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.

0: Je maakt een goede keuze. Radio Oost-West.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft gisteravond laat nog enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten nog steeds die 10 miljard euro vinden. De Wever wilde eigenlijk nu de grote lijnen overeenkomen, maar voorlopig zonder resultaat. De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd. Vanaf nu om 6 uur. Je mag niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding het studentenprotest dat ook gisteren weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken en vernield. Er zijn 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week in totaal al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parquet niet zeggen. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2, maar de andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. En in het station van Tiene heeft een reiziger een treinbegeleider aangevallen na een discussie. De NMBS veroordeelt de agressie en vraagt meer respect voor de medewerkers. Gemiddeld 7 keer per dag is er ergens een geval van fysieke of verbale agressie tegenover treinbegeleiders. Radio Slet, meer bericht. En dan hebben we nog de weersverwachting. Regen en buien, die kunnen pittig zijn. Lokaal kans op onweer. Minima rond 14 graden, maxima 16 vandaag. Het blijft wisselvallig met zon en veel wind. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Een blik op jouw regio.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blaren, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmaterialen geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Étoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiedehelkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Izegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijegemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag. Afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
5: Westland.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

Fijn dat je weer afstemt op jouw dagelijkse portie geschiedenis in de teletijdmachine. Op 8 oktober in het jaar 2000 vinden in ons land de laatste lokale verkiezingen plaats die door de federale overheid zijn georganiseerd. Het ging om de gemeenteraad en de provincieraad die de bevoegdheid werden van de drie gewesten. Die eerste verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad vonden dan, dag op dag 6 jaar later, plaats in 2006. Algemeen gezien was het kartel CD&V-NVA de winnaar voor heel Vlaanderen. VLD was de grote verliezer, behalve dan in de steden waar bekende liberale burgemeesters al in de gemeenteraad zetelden. Op 8 oktober 2018 is Ilianne Liekendaal overleden. De procureur-generaal raakte publiek bekend toen ze op de eerste dag van het Augusta-helikopterschandaal vluchtte voor de televisiecamera's en fotografen en zich hierdoor vastliep op de deur van de lift. De eerste Belgische vrouwelijke procureur-generaal van het Hof van Cassatie haalde onderzoeksrechter Jean-Marc Connerot van de zaak Dutroux in het zogenaamde spaghetti-arrest. Connerot was ingegaan op een uitnodiging voor een spaghettifeestje bij de familie van enkele slachtoffers van Dutroux. Volgens de advocaten van Marc Dutroux stelde onderzoeksrechter Connerot zich hierdoor partijdig op. Procureur-generaal Ilianne Liekendaal overleed vandaag in 2018, maar het nieuws raakte pas 2 weken later bekend. Che Guevara wordt in 1967 gevangen genomen in Bolivia. De marxistische revolutionair en guerrilla-leider werd opgepakt door het Boliviaanse leger op vraag van de CIA. Een dag later werd hij geëxecuteerd, wat volgens de CIA niet de bedoeling was. 30 jaar later, in 1997, werden de overblijfselen van Che Guevara en 6 kameraden naar Cuba overgebracht en met militaire eer bijgezet in een mausoleum in Santa Clara. Che Guevara was lid van Fidel Castro's revolutionaire beweging, maar ze gingen uiteindelijk elk hun eigen weg. Voor de ene is Che Guevara een romantische vrijheidsstrijder, voor de andere is hij een moordenaar en terrorist. In 1958 plantte Zweedse chirurg Acke Senning de eerste pacemaker in. Dat was bij de 43-jarige Arne Larsen. Het apparaat moest na een paar uur al vervangen worden. Pacemakers worden gevoed door een batterij. Larsen kreeg in 43 jaar tijd 26 keer een nieuwe pacemaker. Hij leefde een normaal gezond leven. Hij werd 86. Nu gaan pacemakers wel 10 jaar mee. Célestin Frenet overlijdt in 1966, dag op dag 60 jaar geleden. In 1920 stond hij voor het eerst voor de klas. Hij merkte op dat de leerlingen niet erg geïnteresseerd waren in de leerstof, maar wel zeer enthousiast reageerden als het over hun eigen leefwereld ging. Daarom begon hij elke les vanuit het

0: alledaagse leven van de leerlingen en niet vanuit de abstracte intelligentie. Freinet kreeg echter tegenstand van de rijke klasse. Na 13 jaar werd hij in 1933 ontslagen als leraar. Samen met zijn vrouw Elise begon hij dan maar een eigen school, het Freinet-onderwijs. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Radio Oost-West.
1: Veel mooie muziek. Gewoon.

0: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Nog altijd geen akkoord over de begroting. Het kernkabinet heeft gisteravond laat nog enkele uren samengezeten, maar ging zonder akkoord uit elkaar. Premier De Wever en zijn topministers moeten nog steeds die 10 miljard euro vinden. De Wever wilde eigenlijk nu de grote lijnen overeenkomen, maar voorlopig zonder resultaat. De burgemeester van Luik heeft een samenscholingsverbod afgekondigd. Vanaf nu om 6 uur. Je mag niet meer samenkomen met meer dan 3 mensen op het grondgebied van Luik. Aanleiding het studentenprotest dat ook gisteren weer uit de hand liep. Verschillende handelszaken liepen zware schade op en bushokjes werden in brand gestoken en vernield. Er zijn 50 relschoppers opgepakt. Sinds vorige week in totaal al meer dan 150. In Frankrijk zijn minstens 5 mensen opgepakt voor de kunstroof van schilderijen uit het Renoir-museum aan de Côte d'Azur. Om hoeveel verdachten het precies gaat, wil het parket niet zeggen. Een maand geleden gingen 2 dieven aan de haal met 4 schilderijen van Renoir. Tijdens hun vlucht verloren ze er 2, maar de andere 2 zijn nog altijd niet teruggevonden. En in het station van Tiene heeft een reiziger een treinbegeleider aangevallen na een discussie. De NMBS veroordeelt de agressie en vraagt meer respect voor de medewerkers. Gemiddeld 7 keer per dag is er ergens een geval van fysieke of verbale agressie tegenover treinbegeleiders.
1: Radio Slecht Meerbericht.
2: En dan hebben we nog de weersverwachting. Regen en buien, die kunnen pittig zijn. Lokaal kans op onweer. Minima rond 14 graden, maxima 16 vandaag. Het blijft wisselvallig met zon en veel wind. Ook vrijdag en in het weekend blijft het wisselvallig.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Voor jouw regio.
4: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.
4: Informatie op de juiste maat.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in café De Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra. Zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
6: Radio Oost-West.
4: Ik luister regionaal.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts €18 per stuk en je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
3: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmaterialen geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Etoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiede-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Isegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijgemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag. Afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.
5: Altijd weer de mooiste muziek.
6: Welkom bij Radio Oost-West.
7: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
3: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
4: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
5: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
5: 0468 1777 20.

0: nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmaterialen geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Etoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiede-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Isegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijgemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: De weersverwachting dan. We krijgen een wisselvallige herfstdag. Afwisselend zon en buien en een strakke wind. Bovendien wordt het een pak frisser met maxima tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend wisselvallig en guur herfstweer.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: In Luik hebben opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het helemaal uit de hand en werden er meerdere winkels vernield. In totaal werden sinds begin deze maand al 200 mensen opgepakt. Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe en dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen, een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden, dat schrijft de Standaard. Crack is zo op 2 na de meest voorkomende verslaving in ons land, na cannabis en alcohol, en het is ook extreem verslavend. Het echte cijfer ligt waarschijnlijk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds, WWF. Maar er zijn ook wel enkele positieve signalen. Zoals bijvoorbeeld leefgebieden die worden verbonden, zodat tijgers meer andere tijgers ontmoeten. In het oosten van Oekraïne zijn 12 mensen omgekomen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 13 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. Binnenkort staan er geen historische figuren meer op de bankbiljetten in Groot-Brittannië. Geen Winston Churchill of Jane Austen. Maar wel de Europese egel, de kerkuil, de papegaai, duiker en de aardhommel. Dat is beslist na een grote stemronde bij 500.000 Britten. Op de voorkant van het biljet staat nog wel steeds Koning Charles. Radio Buien, opklaringen, wissel af. Vanavond wisselvallig. Maxima 16 graden. Morgen wisselvallig 16 graden. Zaterdag opklaringen, vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog. Maxima dit weekend steeds rond 15 graden.
3: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
4: En het westen van Oost-Vlaanderen.
3: Radio Oost-West.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
3: Je maakte een goede keuze.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnes de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be. Regionale informatie.
3: En de mooiste muziek.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Étoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiere-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Isegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijgemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag wisselen felle buien en opklaringen af bij maxima rond 16 graden. Vanavond en morgen wisselvallig bij dezelfde temperaturen. Zaterdag opklaringen met vooral in het noorden kans op regen. Zondag verloopt overwegend droog. Het kwik haalt dit weekend maxima tot 15 graden.
4: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
5: En het westen van Oost-Vlaanderen.
4: Radio Oost-West.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
3: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Wij doen het voor jou.

Fijn dat je weer afstemt op jouw dagelijkse portie geschiedenis in de teletijdmachine. Op 8 oktober in het jaar 2000 vinden in ons land de laatste lokale verkiezingen plaats die door de federale overheid zijn georganiseerd. Het ging om de gemeenteraad en de provincieraad die de

0: bevoegdheid werden van de drie gewesten. Die eerste verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad vonden dan, dag op dag 6 jaar later, plaats in 2006. Algemeen gezien was het kartel CD&V-NVA de winnaar voor heel Vlaanderen. VLD was de grote verliezer, behalve dan in de steden waar bekende liberale burgemeesters al in de gemeenteraad zetelden. Op 8 oktober 2018 is Ilianne Liekendaal overleden. De procureur-generaal raakte publiek bekend toen ze op de eerste dag van het Augusta-helikopterschandaal vluchtte voor de televisiecamera's en fotografen en zich hierdoor vastliep op de deur van de lift. De eerste Belgische vrouwelijke procureur-generaal van het Hof van Cassatie haalde onderzoeksrechter Jean-Marc Connerot van de zaak Dutroux in het zogenaamde spaghetti-arrest. Connerot was ingegaan op een uitnodiging voor een spaghettifeestje bij de familie van enkele slachtoffers van Dutroux. Volgens de advocaten van Marc Dutroux stelde onderzoeksrechter Connerot zich hierdoor partijdig op. Procureur-generaal Ilianne Liekendaal overleed vandaag in 2018, maar het nieuws raakte pas 2 weken later bekend. Che Guevara wordt in 1967 gevangen genomen in Bolivia. De marxistische revolutionair en guerrilla-leider werd opgepakt door het Boliviaanse leger op vraag van de CIA. Een dag later werd hij geëxecuteerd, wat volgens de CIA niet de bedoeling was. 30 jaar later, in 1997, werden de overblijfselen van Che Guevara en 6 kameraden naar Cuba overgebracht en met militaire eer bijgezet in een mausoleum in Santa Clara. Che Guevara was lid van Fidel Castro's revolutionaire beweging, maar ze gingen uiteindelijk elk hun eigen weg. Voor de ene is Che Guevara een romantische vrijheidsstrijder, voor de andere is hij een moordenaar en terrorist. In 1958 plantte Zweedse chirurg Acke Senning de eerste pacemaker in. Dat was bij de 43-jarige Arne Larsen. Het apparaat moest na een paar uur al vervangen worden. Pacemakers worden gevoed door een batterij. Larsen kreeg in 43 jaar tijd 26 keer een nieuwe pacemaker. Hij leefde een normaal gezond leven. Hij werd 86. Nu gaan pacemakers wel 10 jaar mee. Célestin Frenet overlijdt in 1966, dag op dag 60 jaar geleden. In 1920 stond hij voor het eerst voor de klas. Hij merkte op dat de leerlingen niet erg geïnteresseerd waren in de leerstof, maar wel zeer enthousiast reageerden als het over hun eigen leefwereld ging. Daarom begon hij elke les vanuit het alledaagse leven van de leerlingen en niet vanuit de abstracte intelligentie. Frenet kreeg echter tegenstand van de rijke klasse. Na 13 jaar werd hij in 1933 ontslagen als leraar. Samen met zijn vrouw Elise begon hij dan maar een eigen school, het Frenet-onderwijs. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Welkom
2: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: In Luik verloopt de nieuwe protestactie voorlopig rustig. Honderden jongeren zijn samen aan de universiteit om te betogen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie houdt zich wel klaar, want gisteren liep het weer volledig uit de hand. In totaal werden sinds begin deze maand al 200 mensen opgepakt, maar voorlopig is alles dus rustig. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering, maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat het allemaal niet rustig zal verlopen. Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Dat heeft het Nobelprijscomité gezegd. Carson werd bekroond voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar heeft het dus niet gehaald. Er heeft trouwens nog nooit een Belg de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. En dan de weersverwachting. Buien en opklaringen wisselen af. Vanavond wisselvallig bij maximaal tot 16 graden. Ook morgen wisselvallig, een graad of 16. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droge, maximaal dit weekend rond 15 graden.
3: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.
4: Radio Oost-West.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
4: Van Aalter
2: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.

0: gewoon gezellig.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedemiddag, het is 4:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Étoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiere-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Isegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooigemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Het blijft vandaag wisselvallig. De temperaturen schommelen rond 15 à 16 graden. De kans op regen is nog steeds bestaande tegen de avond. En ook morgen hebben we hetzelfde weerbeeld. Een graad of 15 met wat wind.
4: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons

0: wil? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

oktober 2018 is Ilianne Liekendaal overleden. De procureur-generaal raakte publiek bekend toen ze op de eerste dag van het Augusta-helikopterschandaal vluchtte voor de televisiecamera's en fotografen en zich hierdoor vastliep op de deur van de lift. De eerste Belgische vrouwelijke procureur-generaal van het Hof van Cassatie haalde onderzoeksrechter Jean-Marc Connerot van de zaak Dutroux in het zogenaamde spaghetti-arrest. Connerot was ingegaan op een uitnodiging voor een spaghettifeestje bij de familie van enkele slachtoffers van Dutroux. Volgens de advocaten van Marc Dutroux stelde onderzoeksrechter Connerot zich hierdoor partijdig op. Procureur-generaal Ilianne Liekendaal overleed vandaag in 2018, maar het nieuws raakte pas 2 weken later bekend. Che Guevara wordt in 1967 gevangen genomen in Bolivia. De marxistische revolutionair en guerrilla-leider werd opgepakt door het Boliviaanse leger op vraag van de CIA. Een dag later werd hij geëxecuteerd, wat volgens de CIA niet de bedoeling was. 30 jaar later, in 1997, werden de overblijfselen van Che Guevara en 6 kameraden naar Cuba overgebracht en met militaire eer bijgezet in een mausoleum in Santa Clara. Che Guevara was lid van Fidel Castro's revolutionaire beweging, maar ze gingen uiteindelijk elk hun eigen weg. Voor de ene is Che Guevara een romantische vrijheidsstrijder, voor de andere is hij een moordenaar en terrorist. In 1958 plantte Zweedse chirurg Acke Senning de eerste pacemaker in. Dat was bij de 43-jarige Arne Larsen. Het apparaat moest na een paar uur al vervangen worden. Pacemakers worden gevoed door een batterij. Larsen kreeg in 43 jaar tijd 26 keer een nieuwe pacemaker. Hij leefde een normaal gezond leven. Hij werd 86. Nu gaan pacemakers wel 10 jaar mee. Célestin Frenet overlijdt in 1966, dag op dag 60 jaar geleden. In 1920 stond hij voor het eerst voor de klas. Hij merkte op dat de leerlingen niet erg geïnteresseerd waren in de leerstof, maar wel zeer enthousiast reageerden als het over hun eigen leefwereld ging. Daarom begon hij elke les vanuit het alledaagse leven van de leerlingen en niet vanuit de abstracte intelligentie. Frenet kreeg echter tegenstand van de rijke klasse. Na 13 jaar werd hij in 1933 ontslagen als leraar. Samen met zijn vrouw Elise begon hij dan maar een eigen school, het Frenet-onderwijs. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Gent is vanochtend het assiseproces gestart over de moord op de kleine Dien. De openbare aanklager is momenteel nog altijd bezig met het voorlezen van de loodzware akte van beschuldiging. De 4-jarige kleuter werd 4 jaar geleden omgebracht door zijn oppas Dave de Koch. Voor de moeder van het slachtoffertje is het horen van alle gruwelijke details een beproeving, zo zeggen gerechtsjournalisten. Naast Dave de Koch staat ook zijn toenmalige vriendin terecht voor haar aandeel in de ontvoering. In het Spaanse Murcia zijn 5 fietsers opzettelijk van de weg gemaaid door een auto. De 42-jarige bestuurder keerde na de klap zelfs om, vermoedelijk om de slachtoffers nog een tweede keer te raken. 2 fietsers zijn in levensgevaar. De Spaanse politie kon de weggevluchte dader snel oppakken. De man was eerder al veroordeeld voor doodslag en testte positief op drugs. De Canadese schrijfster Anne Carson wint de Nobelprijs voor literatuur. Het Nobelprijscomité prijst haar gedurfde en inventieve werk dat mee de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Onze landgenoot Stefan Hertmans was ook genomineerd, maar grijpt dus naast de onderscheiding. Daardoor blijft Maurice Maeterlinck in 1911 de enige Belg ooit die deze Nobelprijs voor de literatuur wist te winnen. Het voorstel dat vicepremier Van den Broeke van Vooruit eergisteren deed om misbruiken bij managementvennootschappen aan te pakken valt niet goed bij anders voorzitter Frederik de Gucht, die zelf zo'n managementvennootschap heeft. Op zijn minst gezegd, geen fiscale optimalisatie, dat is een wettelijke manier om aan ondernemen te doen, zo verklaart hij. Als er toch een vennootschappenprobleem is, dan is het waarschijnlijk omdat de lasten op arbeid te hoog zijn, aldus de Gucht. Radio het blijft vandaag wisselvallig. De temperaturen schommelen rond 15 à 16 graden. De kans op regen is nog steeds bestaande tegen de avond. En ook morgen hebben we hetzelfde weerbeeld. Een graad of 15 met wat wind.
2: Muzikamente.
3: Jan Space.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts 25 euro. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be. Muzikamente.
4: Jan Space.

0: We zijn de piste.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Muzikamente.
3: Jan Space.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Étoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spierde-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Izegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijegemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht opklaringen, nog een paar plaatselijke buien. Minima 8 graden, morgen overdag wisselend bewolkt met af en toe regen 15 graden. Het weekend ziet er beter uit. Zaterdag en zondag zonnig en nagenoeg helemaal droog. Maar de temperatuur blijft wel steken op 16 graden.
5: Muzikamente.
6: Jan Space.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
4: Muzikamente.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Muzikamenten.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Ostwest.
2: De heer Verkok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dien, maar niet aan ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het Assize proces in Gent. De Kok riskeert 30 jaar cel voor doodslag. Zijn advocaten hadden daar voor de start van het proces ook naar verwezen. De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de gerechtspsychiaters zijn de Kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar, al is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner. Op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulens weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicolas Ulens had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicolas schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een begrotingsakkoord te vinden, zei hij in het parlement. Maar de gesprekken zitten muurvast en dat kan ons land heel veel geld kosten. De Wever moet volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement, maar de kans lijkt allemaal kleiner te worden dat hij die deadline zal halen. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op twee bussen. Daarbij vielen 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïense gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Prilopki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw. Onder hen ook meerdere kinderen. De weersverwachting vanavond en vannacht opklaringen, maar plaatselijk buien minima 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen 15 graden. Het weekend wordt zonnig en meestal droog bij opnieuw 15 graden.
3: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: Jouw regionale radio.

0: camera's en fotografen en zich hierdoor vastliep op de deur van de lift. De eerste Belgische vrouwelijke procureur-generaal van het Hof van Cassatie haalde onderzoeksrechter Jean-Marc Connerot van de zaak Dutroux in het zogenaamde spaghetti-arrest. Connerot was ingegaan op een uitnodiging voor een spaghettifeestje bij de familie van enkele slachtoffers van Dutroux. Volgens de advocaten van Marc Dutroux stelde onderzoeksrechter Connerot zich hierdoor partijdig op. Procureur-generaal Iliane Liekendaal overleed vandaag in 2018, maar het nieuws raakte pas 2 weken later bekend. Che Guevara wordt in 1967 gevangen genomen in Bolivia. De marxistische revolutionair en guerrilla-leider werd opgepakt door het Boliviaanse leger op vraag van de CIA. Een dag later werd hij geëxecuteerd, wat volgens de CIA niet de bedoeling was. 30 jaar later, in 1997, werden de overblijfselen van Che Guevara en 6 kameraden naar Cuba overgebracht en met militaire eer bijgezet in een mausoleum in Santa Clara. Che Guevara was lid van Fidel Castro's revolutionaire beweging, maar ze gingen uiteindelijk elk hun eigen weg. Voor de ene is Che Guevara een romantische vrijheidsstrijder, voor de andere is hij een moordenaar en terrorist. In 1958 plantte Zweedse chirurg Acke Senning de eerste pacemaker in. Dat was bij de 43-jarige Arne Larsen. Het apparaat moest na een paar uur al vervangen worden. Pacemakers worden gevoed door een batterij. Larsen kreeg in 43 jaar tijd 26 keer een nieuwe pacemaker. Hij leefde een normaal gezond leven. Hij werd 86. Nu gaan pacemakers wel 10 jaar mee. Célestin Frenet overlijdt in 1966, dag op dag 60 jaar geleden. In 1920 stond hij voor het eerst voor de klas. Hij merkte op dat de leerlingen niet erg geïnteresseerd waren in de leerstof, maar wel zeer enthousiast reageerden als het over hun eigen leefwereld ging. Daarom begon hij elke les vanuit het alledaagse leven van de leerlingen en niet vanuit de abstracte intelligentie. Frenet kreeg echter tegenstand van de rijke klasse. Na 13 jaar werd hij in 1933 ontslagen als leraar. Samen met zijn vrouw Elise begon hij dan maar een eigen school, het Frenet-onderwijs. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De avond van Oost-West.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.
2: Radio Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmaterialen geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Étoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiede-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Isegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijegemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijk buien bij minima rond 8 graden. Morgen wisselen bewolkt met af en toe regen 15 graden. Richting weekend keert de rust terug. Zaterdag en zondag verlopen vrij zonnig en nagenoeg helemaal droog bij opnieuw 15 graden.
6: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Ik luister regionaal
0: op elk moment.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De schietpartij in Antwerpen van vanavond, niet ver van het Centraal Station, dat is nog steeds een mysterie. Er zouden bij sommige media meerdere gewonden zijn gevallen, maar alles is niet bevestigd. De politie en hulpdiensten zijn er wel massaal ter plaatse, maar het is dus zeer onduidelijk wat er precies is gebeurd. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat natuurlijk niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op 10 plaatsen laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen nog altijd de raad om geen water te verspillen. Het UZ Brussel stopt de samenwerking met de bekende arts Gerland van Berlaar. Die blijft nog zeker een maand langer onder elektronisch toezicht in een onderzoek naar voyeurisme. Van Berlaar zou één of meerdere camera's hebben geplaatst in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Het is niet duidelijk of hij bekend heeft en of zij het enige slachtoffer is. Buitenlandminister Maxime Prévot wil morgen een oplossing voor de 13 studenten uit Gaza die een beurs kregen om hier te studeren, maar van wie de regering het maar niet eens raakt om hen ginder weg te halen. En die discussie die moet stoppen, zei Prévot in het parlement. Vooral de MR en N-VA zijn geen voorstander om de studenten te evacueren. Vanavond en vannacht opklaring en plaatselijk buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselen bewolkt met soms regen, de temperatuur zit dan rond 15 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het Dag van de Kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de Kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar Kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Étoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiede-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Izegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijegemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Vanavond en vannacht opklaring en plaatselijk buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen, de temperatuur zit dan rond 15 graden.
6: Welkom bij Radio Oostwest. De avond van Oost-West met Chris.
7: Radio Oost-West, kom on, gezellig.
8: I give you ice cream cone.

0: Tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen. Die hoor je alleen bij ons.

dat je weer afstemt op jouw dagelijkse portie geschiedenis in de teletijdmachine. Op 8 oktober in het jaar 2000 vinden in ons land de laatste lokale verkiezingen plaats die door de federale overheid zijn georganiseerd. Het ging om de gemeenteraad en de provincieraad die de bevoegdheid werden van de drie gewesten. Die eerste verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad vonden dan, dag op dag, 6 jaar later plaats in 2006. Algemeen gezien was het kartel CD&V-NVA de winnaar voor heel Vlaanderen. VLD was de grote verliezer, behalve dan in de steden waar bekende liberale burgemeesters al in de gemeenteraad zetelden. Op 8 oktober 2018 is Ilianne Liekendaal overleden. De procureur-generaal raakte publiek bekend toen ze op de eerste dag van het Augusta-helikopterschandaal vluchtte voor de televisiecamera's en fotografen en zich hierdoor vastliep op de deur van de lift. De eerste Belgische vrouwelijke procureur-generaal van het Hof van Cassatie haalde onderzoeksrechter Jean-Marc Connerot van de zaak Dutroux in het zogenaamde spaghetti-arrest. Connerot was ingegaan op een uitnodiging voor een spaghettifeestje bij de familie van enkele slachtoffers van Dutroux. Volgens de advocaten van Marc Dutroux stelde onderzoeksrechter Connerot zich hierdoor partijdig op. Procureur-generaal Ilianne Liekendaal overleed vandaag in 2018, maar het nieuws raakte pas 2 weken later bekend. Che Guevara wordt in 1967 gevangen genomen in Bolivia. De marxistische revolutionair en guerrilla-leider werd opgepakt door het Boliviaanse leger op vraag van de CIA. Een dag later werd hij geëxecuteerd, wat volgens de CIA niet de bedoeling was. 30 jaar later, in 1997, werden de overblijfselen van Che Guevara en 6 kameraden naar Cuba overgebracht en met militaire eer bijgezet in een mausoleum in Santa Clara. Che Guevara was lid van Fidel Castro's revolutionaire beweging, maar ze gingen uiteindelijk elk hun eigen weg. Voor de ene is Che Guevara een romantische vrijheidsstrijder, voor de andere is hij een moordenaar en terrorist. In 1958 plantte Zweedse chirurg Akke Senning de eerste pacemaker in. Dat was bij de 43-jarige Arne Larsen. Het apparaat moest na een paar uur al vervangen worden. Pacemakers worden gevoed door een batterij. Larsen kreeg in 43 jaar tijd 26 keer

0: is. In 1817 opent de Rijksuniversiteit van Gent. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20. Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met...

0: nieuws. In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse Assize proces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parket eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnaud is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnaud studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart, dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Radio Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

staat soms wel bij jou. Kan elke storm doorstaan, loop lachend door de regen, omdat ik op mezelf vertrouw. Maar jij kent me nog beter dan ik mezelf.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmateriaal geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Etoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spierde-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Izegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijegemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse assiseproces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parket eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnaud is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnaud studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart. Dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Radio Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 48-jarige Roemeen is volgens het Kortrijkse gerecht verantwoordelijk voor een reeks inbraken in bestelwagens in de Kortrijkse en Waregemse regio. Hij zit al een half jaar in de cel en riskeert voor de rechtbank een celstraf van 24 maanden. Hij kon in maart van dit jaar opgepakt worden. Hij stond in een straat vlakbij een bestelwagen geparkeerd. Zijn auto viel op omdat het voertuig na eerdere inbraken en diefstallen van werkmaterialen geseind stond. Vonnis in de zaak volgt nu op 2 november. De interventie- en verkeersdienst van politiezone Mira nam afgelopen weekend deel aan de geïntegreerde actie Etoile. Tijdens controles werden verschillende inbreuken en misdrijven vastgesteld, gaande van drugsbezit en drugshandel tot verkeersinbreuken en witwaspraktijken. De controleposten stonden opgesteld in Spiede-Helkijn en langs de N36 in Vichten. Er werd onder meer een procesverbaal opgemaakt voor witwassen, waarbij meer dan 5000 euro cash in beslag genomen werd. In Wielsbeke is dinsdagochtend een bestuurder met een gestolen auto gecrashed na een politieachtervolging die al begonnen was in Izegem. De bestuurder bleef ongedeerd en kon meteen worden gearresteerd. Op het kruispunt van de Ooijgemstraat en de Vierlindenstraat verloor de bestuurder de controle over de gestolen wagen, waarna hij tegen een gebouw crashte. In de Kleidstraat, Kleidberg en Sint-Antoniusstraat in Anzegem zijn werken aan de nutsleidingen bezig. De watergroep vernieuwt er de verouderde leidingen in samenwerking met Fluvius en Proximus. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren en worden in verschillende fases uitgevoerd. Ze zullen her en der ook wel voor wat verkeersproblemen zorgen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.